muziek. Dus ja, dat moest je doen. En bedoel, als je naar Koen Welkom hebt en je gaat dan lopen jatten, dan word je uitgepakt. Maar toen, nee, het kwam echt uit idealisme. Want...